wij zijn natuurlijk nergens zonder jou. Let's do this. Heb je er zin in?